0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten is.
2: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: 1024 weerbericht.
1: Er kan in het zuiden en oosten nog een regen- of onweersbui vallen bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en er staat bijna geen wind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Er is niet veel wind. 'S Middags verandert er weinig. We krijgen zonnige periode en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig en droog met in het oosten nog kans op een bui. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd Piraten Hits.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

Piraten-hits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piraten-hits. Blijf erbij.

0: 1024. De beste hits zonder gebruiksaanwijzing.
1: Hallo allemaal, ik ben Danny Christian en natuurlijk luister ik ook regelmatig naar Radio 1224. Heel veel plezier!

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeringen.

of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er zijn her en der zonnige perioden, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen. Er staat niet veel wind. Vanmiddag verandert er weinig. We krijgen zonnige perioden en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten. En er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en droog met in het oosten nog kans op een bui. De nacht na morgen is droog met zowel wolken als brede opklaringen en 10 tot 14 graden. Morgen begint vrij zonnig, maar al snel komt er stapelbewolking bij en in het westen steeds meer sluierwolken. Vooral in het binnenland is er kans op buien. Bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het 18 tot 20 graden aan zee en tot 24 graden in de rest van het land. Na morgen krijgen we wisselvalliger weer met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
3: Het is weekend!
1: Radio 1224, altijd piraten hits.
3: Jouw weekendvriendje.

advocaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

moet zeggen. Wat ik nog tegen een ander meisje, tegen geen enkel ander meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: 104 weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon en wolken. En vooral vanmiddag kunnen er landinwaarts een paar regen- en onweersbuien ontstaan. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog. Verder wordt het weer vrij warm, aan zee rond de 20 graden en in het binnenland kan de 25 graden gehaald worden. De westenwind is zwak tot matig, maar aan de kust kan de wind rond de middag wat aantrekken. Vanavond trekken de buien in het oosten snel weg en wordt het bijna overal droog. Komende nacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 10 tot 14 graden en de wind is er dan bijna helemaal niet meer. Morgen, maandag, begint met veel zon. Later op de ochtend ontstaan er stapelwolken. En vooral in het binnenland kan dan een enkele bui vallen. Aan de kust blijft het opnieuw droog. Het wordt morgen 18 tot 20 graden aan zee. En landinwaarts kan nog de 24 graden gehaald worden. Verder zal het de komende week wat wisselvallig zijn. Met geregeld buien, vooral in de kustregio's. En lagere temperaturen van zo'n 17 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg

0: Wauw.
1: Dit is 1224.
2: Altijd piratenhits.
1: In de huiskamer, onder de douche, in de auto en in bed. Dit is jouw nummer 1.

In een paar dagen zie ik haar weer en schenk haar bloemen en nog veel meer. Ik wil haar vragen of ze van me houdt en of ze mij haar grote liefde toevertrouwt. De mooiste roos

0: Cultuur op twee wielen. Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio NL. Q-Music. 100% NL. 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piraten-hits.

0: Burgers in de Eter. Of online.
1: Ja, kan ook natuurlijk.
0: Of op de Middengolf. 12-2-4.
2: De luisteraars binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Die maar 15 seconden tijdens het internal.
0: Luister elke zondag. Eén uur lang. De grootste hits en achtergrondinformatie over één bepaalde band of artiest. Dit is een uurtje met op Radio 1224.

Radio 12.2.4, zondagmiddag, een nieuwe reis door de muziekgeschiedenis. Dit is een uurtje met op 12.2.4. Deze week in een uurtje met de Classics. Het was een Nederlandse band opgericht in 1967 in Stramprooi in Limburg. Oorspronkelijk als showorkest wisten zij vooral in de jaren 70 grote successen te boeken met hits als My Lady of Spain, Sunshine Baby en Yellow Sun of Ecuador. Waarvan het laatste nummer in België zelfs op de eerste plaats eindigde. Yeah.

Zondagmiddag tussen 1 en 2 met het programma Een Uurtje Met. Deze week de Classics. De oorsprong van de Classics ligt in de groep The Strangers. Niet te verwarren met de Belgische groep The Strangers. Bestaande uit Harry en Huub Broens, Ber Kwaspen en René Jansen. Na het uiteenvallen van The Strangers gingen Harry Broens, Ber Kwaspen en Jan Dirks en Pierre Hoeken verder als The Classics. In 1964 en 65 moesten respectievelijk Pierre Hoeken en Jan Dirks hun militaire dienst vervullen, wat een tijdelijk einde maakte aan de band. In 1966 besloot Jan Dirks de band opnieuw leven in te blazen, samen met zijn neef Ber Kwaspen, Harry Broens en aangevuld met broer Ton Dirks en René Munnekom. Hun eerste optreden vond plaats op 27 mei 1967. De band begon eigen liedjes te schrijven en bestond op dat moment uit Jan en Ton Dirks, Ber Kwaspen, Harry Broens en René Munnekom. In 1971 werd Ton Dirks vervangen door Joep Beurskens, ex Teddy Bears, en in 1974 werd René Munnekom opgevolgd door Peter Gerrits. Hey, volg jij het nog? Een uurtje met de Classics op 12.24.

Terwijl de muziek door de luidsprekers klonk, voelde Robert-Jan van Radio 1224 een golf van emotie over zich heen spoelen. Deze plaat bracht herinneringen terug aan lang vervlogen dagen, aan liefde en verlies, aan hoop en dromen. Dat brengt mij bij de vraag: wat is uw lievelingsplaat?

Aanvankelijk begonnen als coverband, ontwikkelde de Classics zich al snel een eigen sound. Deze unieke sound, de Vlaaien Sound, werd door Joost den Draaier genoemd naar de Limburgse vlaaien die Jan Dirks vaak meenam naar de Hilversumse studio's. Deze sound was een Limburgse tegenhanger van de Volendamse palingsound en werd gekenmerkt door de fijne samenzang en melodieuze nummers. Het succes van My Lady of Spain werd gevolgd door andere hits zoals Yellow Sun of Ecuador, Sunshine Baby en My Russian Lady, waardoor de Classics een vaste waarde werden in de Nederlandse top 40 aan het begin van de jaren 70. Hun fanclub, geleid door Peter Aquarius, groeide uit tot een van de grootste van Nederland met op een zeker moment meer dan 1000 betalende leden. De Vlaaien Sound, de Classics. Eén harmonie. Maar voor de Vlaaien Sound, wat voor sound hadden ze toen? Dit is de allereerste single die de Classics hebben uitgebracht. I Only Want To Be With You, de Classics op 12-2-4.

De allereerste single die de Classics ooit hebben uitgebracht. I Only Want To Be With You. Je hoort duidelijk nog de invloeden van The Shadows in deze track. Dit is een uurtje met de Classics op 12.20.

Dit is het verhaal over hoe de Flyer Sound, de Limburgse tegenhanger van de Volendamse Paling Sound, bijna niet had bestaan. Dat we dit nummer nu nog kennen is te danken aan een oplettende geluidstechnicus. De band The Classics bestond al sinds het begin van de jaren 60. Tot aan de doorbraak met My Lady of Spain in 1972 was het buffelen voor de broers Harry en Huub Broens en hun medemuzikanten. Om de benodigde apparatuur en een busje te kunnen bekostigen legden alle vijfde leden op een zeker moment 5000 gulden in. Een klein fortuin. Daarnaast vroegen ze zelfs de burgemeester van Stamprooi om een investering, maar deze weigerde beleefd. In 1969 namen ze hun eerste album op met daarop de single My Lady of Spain. Het nummer bleef echter onopgemerkt tot een geluidstechnicus in 1972 de opname ontdekte en enthousiast pleitte voor de release ervan. Deze beslissing bleek cruciaal, want binnen enkele maanden werden honderden duizenden exemplaren verkocht. Het nummer werd de doorbraak van de Classics, die daarmee nationaal en internationaal bekendheid verwierven. Dit is een uurtje met de Classics op Radio 1224. Nu, My Lady of Spain.

In mei 1977 besloot Jan Dirks te stoppen als muzikant en werd hij alleen nog de manager van de groep. Hij werd vervangen door Huub Dijkmans, die na enkele jaren vertrok, waarna Jan Dirks terugkeerde in het management. In oktober 1980 verlieten Jan Dirks en Joep Beurskens de groep wegens gezondheidsredenen. De daaropvolgende jaren zagen veel muzikale wisselingen met Hans Metten, Dominique Pinico, Bart Drossaars en Gerard Op de Beek. Het eerdere succes werd echter niet meer geëvenaard. In 2003 werd een verzamelalbum uitgebracht getiteld Het Allerbeste van de Classics. Helaas overleed zanger Joep Beurskens op 6 april 2005. Gevolgd door het overlijden van drummer Ber Kwarspen op 21 januari 2007.

In 2001 richtten enkele leden de Classics Revival Band op. Bestaande uit Harry Broens, zijn zoon Rolf Broens en Berkwaspen. Deze nieuwe formatie bracht de oude sound en de hits weer tot leven. Maar leed ook onder het verlies van enkele oorspronkelijke leden. Van 2010 tot 2020 was er nog een nieuwe bezetting van de Classics Revival Band met Harry Broens, Rolf Broens, Erik Jurnink en Edward Verbreuks. In 2020 kwam er een definitief einde aan de Classics Revival Band, waarmee een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse muziekgeschiedenis werd afgesloten. Het is dankzij het harde werken van de band zelf en een beetje geluk dat we nu nog mogen genieten van de Flying Sound. En dankzij een oplettende geluidstechnicus dat My Lady of Spain kon uitgroeien tot een ware evergreen. Dit was een uurtje met The Classics.

0: lekkere muziek van vroeger.
1: Super muziek. Ga ze door.
0: Welkom bij Radio 1224.
2: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

zondagmiddag 31 mei 2026. Een hele goede middag, luisteraars van Radio 1224. Allereerst even de collega's bedanken die voor uw gedraaid hebben hier op Radio 1224 de afgelopen weken. Dank jullie wel, collega's. Het was zo lekker weer op de camping. Op de camping, ja. Maar ik draai niet vanaf de camping, hè? Dat gaat niet, hè. Maar we zijn weer thuis, dus we gaan weer lekker draaien tot 6 uur. Vanmiddag, dan zijn we bij, hè. U heeft lekker kunnen luisteren naar een mooi uurtje met... de classics. Onze Robert-Jan. Af en toe even kunnen luisteren, want ja, de wifi is niet zo best daar op die camping af en toe. Dan is hij helemaal weg en dan... Als je het meer te weten van die rot wifi dan van de zon. Maar oh, het was zo lekker weer. Hè. Nu nog trouwens. Hè. Misschien zit je wel buiten in de tuin. Of op je balkonnetje, of weet ik veel. Misschien wel in je bad. Kan ook allemaal, hè. Radio 1224 dan. Nou, heerlijk toch. Wij zorgen wel voor de hete hits. Goedemiddag, Hannie de Roos. Ja, ze is er ook alweer snel bij, hè. Weet je wat, we gaan maar even een beetje muziek draaien. Laten we daar maar eens even bij beginnen, want ik heb weer genoeg gekletst, hè. Ja. Weet je wat, we gaan een beetje het zonnetje opzoeken. Laat de zon maar schijnen. We trappen even lekker vrolijk af, hè. Hier is die mooie van Jannes op 1224.

En zal de zon weer gaan schijnen? Nou, die schijnt al een paar dagen. Hoor. Ja, maar alleen morgen wordt het wat minder, zeggen ze, en de rest van de week. Maar ach, we hebben het niet voor te zeggen. We krijgen het allemaal gratis.

0: idee.
1: En dan nu. Een piratenplaat van vinyl.
2: Oh jee. Nou, dan moet ik even het goede schrijfje opzoeken. Even denken, waar zit hij? Zit hij? Daar zit hij. Doet hij het al? Nee, hij doet het niet. Het gaatje niet in het midden. Nu wel. Ben

dat zei mijn vrouwtje vroeger ook. Ik ben verliefd op een etenpiraat. Tot de bekeuringen binnenkwamen. Hè? Ja, toen was het over natuurlijk. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar 12.24. De schuld

Ik denk, waarom hoor ik niks? Maar ja, ik zat weer te tikken op die WhatsApp. En toen had ik weer een schuifje omhoog te doen. Hè. Ja, ach. Ik en schuifjes. Ja, gaat goed. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 1224 op deze zondagmiddag. De laatste dag van de maand mei. Hè. Oh, dan gaat het weer lekker hard. We gaan richting de vakantietijden. Hè. Hey, mocht je een verzoekje aan willen vragen, dan mag dat gewoon, hè. Je mag een WhatsAppje sturen naar 06-1389-1217. 06-1389-1217. En mocht je denken, ik wil live in de uitzending, mag dat ook, hè. Maar dat is weer een ander nummer. Als je live in de uitzending wil, mag ook. Dat, dan ben je gewoon 0318-784-984. 0318-784-984. En dan mag je live in de uitzending zeggen: goedemiddag tegen Steven, onze collega. Van de donderdagavond, hè. Eens even kijken, hoor. Ik kreeg het eerste verzoekje binnen. En daarvoor ga ik even een jingeltje in doen. Ja, deze. We gaan even naar Rene. Goedemiddag. Daarin, Rene. Goedemiddag, Klaas Vaak en Sylvia. Zoek maar even een mooi plaatje uit voor jullie daar samen. Voor het hele team van Radio 1224. Iedereen op de luistertour. Succes met het draaien vandaag. En de groetjes van Harnie de Roos uit Rene. En voor jullie daar samen en iedereen en allemaal een gezellige zondag gewenst. Nou, dankjewel hoor. Uiteraard ook voor jou een hele gezellige zondag, hè. Ja, en ik mocht wat uitzoeken van Hanni, hè. Ja, ja, wat zal ik dan eens draaien? Nou, ik heb er even twee uitgezocht, Hanni. En die ga ik dus even lekker meedraaien richting Rene. En nogmaals, dankjewel voor het verzoekplaatje, hè. En als je in de zon gaat zitten, Hanni, wel goed smeren, hè? Wel goed smeren. Ik wilde het ook doen, ik wilde gauw bruin worden. Ik dacht, schoenen smeren genomen, maar ja, dat werkt niet, hè? Nee, dat was je er zo weer af. Hier is voor jou Frans Bauer om te beginnen. Met ondoe stress. En uiteraard komt er zo nog een plaatje jouw kant op, Hanni. Dankjewel.

Ja, koffietijd, koffietijd. Met deze temperaturen zitten de meeste mensen om deze tijd niet meer aan de koffie, hè? Denk ik. Nee. Want ik kreeg net ook al een appje over het Dosh. Een of ander biermerk. Mag geen reclame maken natuurlijk, hoor. Heineken, Amstel, en weet ik wel allemaal. Hè? Ja, dat kun je er allemaal bij noemen natuurlijk. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 12 TV op deze zondagmiddag. Met tot 6 uur bij je vanuit de studio in Ede. En ik kreeg net even een berichtje via de Facebook, hè, van Alfred Benning. Alfred Benning, goedemiddag. Hij zegt, goedemiddag, ik zing Nederlandstalige nummers. Onlangs heb ik een eerbetoon uitgebracht aan Rita Hovink met het nummer Laat Me Alleen. Precies 50 jaar geleden heeft ze dit nummer gelanceerd. Zou u mijn nummer, of mijn nummers op uw radiozender kunnen draaien? Tuurlijk doen we dat, hè. Daar zijn wij voor, hè. We zijn geen Radio 3 of zo, hè. En ook geen andere zenders die dat allemaal niet doen. Maar wij doen het allemaal wel. We stammen allemaal af van de piraatjes. En ondertussen heb ik dat nummer eventjes even binnengehaald voor je. Alfredo. Met Cyril samen en Laat Me Alleen. Dus daar gaan we even lekker naar luisteren. Dankjewel, hè.

0: Cecile en laat me alleen even een ode aan Rita Hovink. Nou, heel mooi gedaan hoor. We gaan hem vaker draaien.
1: Heel lekker zeker. Hoor, die muziek.
0: Ja, dat vind ik ook. Lekker hoor, die muziek.
2: Goedemiddag.
0: Ook nog goedemiddag.
3: Is Klaas Vaak op Radio 12.

aan mij van, is het niet te warm in de studio? Nou, Hanny, ik zal je geruststellen. Het is t-shirtje, korte broek. Ventilator, airco aan. En het is prima te doen hier, hoor. Ja, heerlijk. Het is net geen sauna, maar het is allemaal uithouden, hè. We gaan gewoon even door naar de volgende verzoekplaat, want die zit er ook al te wachten. Ja. Ik kreeg even een berichtje binnen via de WhatsApp van... Hoi Klaas, fijn dat je weer bent voor mijn knutselmiddag. Ja, op de zondagmiddag heb je een knutselmiddag, hè. Samen met de buurvrouw Marga. Nou, ik weet niet of ze in Zweland knutselen komen, want ze zitten meer te kleppen natuurlijk, hè. En te roddelen, dat zal best wel, hè. Kleppen en roddelen. Hij zegt, draai maar even een leuk plaatje voor de... Oh, ze zegt... hij zegt... Oh, wat zeg ik nou? Ze zegt van, draai maar even een leuk plaatje voor de... Dat is voor Marga, hè. En de groetjes van Tony. Ja. Wat moet je dan eens draaien op deze zondagmiddag? En nou, een beetje vrolijke muziek, of is altijd geweldig, hè. Dus laten we dat dan maar even doen.

0: Hij heeft twee zomergevoelplaatjes richting
1: 12-2-4.
2: Ja, zorgen voor zomer op je radio.
0: Dat zeg ik, zomer op je radio. Hier op radio 12-2-4 eventjes twee plaatjes richting de buren. Die lekker aan het knutselen zijn. Ik ga het even de volgende plaat draaien. Daarna ga ik weer even de volgende verzoek opzoeken.

0: Jazeker, we gaan even door naar de volgende verzoekplaat. En daarvoor ga ik eventjes richting Harderwijk. Goedemiddag daar in Harderwijk. Jeroen. De oud-ijzerboer van Harderwijk is dat, hè? Luistert altijd gezellig bij de Radio 1254. Doe je goed, Jeroen. Hij zegt, kan je een mooie plaat meedraaien van Henk Wijngaard? En de jas van Liza. Of Liza. Liza of Liza. Wat is het? Liza, dacht ik. Geen idee, maar we gaan het zo meemaken. Uiteraard ga ik dat regelen voor je, Jeroen. En na die plaat van Henk Wijngaard met Liza, dan ga ik ook nog even een plaatje voor jou retour draaien. Jeroen, dankjewel voor je verzoekplaat. Geniet ervan. En je weet het, hè, jij mag altijd meezingen als het maar hard en vals is. Dat is wel een slechte kwaliteit, dit hoor. Maar vooruit. Ik ga toch eens kijken voor de anderen.
1: Over mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen, trok ze het aan en spaarde weer in de donkere nacht.

een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam breidde ze haar gezicht mijn kant op. Terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloos...

uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dan nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug.

thuis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

die draaien we dan de volgende keer. Hè? Die draaien we dan de volgende keer. Want we hebben nu al Henk Wijngaard met de jas van Lisa gedraaid. Hè? Dus je weet het, Jeroen, ik heb een nieuwe versie.

0: Even de toegedraaid voor Jeroen uit Harderwijk. Hij die plaat van het Loonland Trio met de Bart en Velsemien. Lekker Nederlands. En zo keek ik even naar rechts, dan zag ik het volgende verzoekplaatje binnenkomen. Daarvoor gaan we even naar Budelschoot, naar Lucas, de vriend van de Radio 1224. Hè? Nou, wat schrijft hij? Even kijken hoor. Even kijken. We zitten nu lekker buiten, geen zon. En als hier de tafel gedekt gaat worden, heb ik nog altijd de witte horecakaas. Witte horecakaas. Met een gouden kroontje op de tafel. En dat staat daar, hè. Nou, je hebt ook een gouden stem, zegt hij, die Lucas. Nou, dan vergeet het maar, Lucas, zei je. Moet je me s'ochtends vroeg eens horen als ik mijn bed er kom. Zal ik je een geimpje vertellen? Is veel zware check. En Lucas, jij wilde de volgende mooie plaat even mee laten draaien. De plaat van Herman Emmink. Zo, dat is een ouwe. Dat is een ouwe. Met die platen van de Tulpen uit Amsterdam. Nou, die gaan we dan lekker draaien. Uiteraard komt er nog eentje richting jouw retour, hè. Hey, dankjewel. En bedankt voor het verzoekplaatje. En geniet ervan, hè, daar nou. Helaas geen zon, maar ach. Ah, je bent zelf het zonnetje in huis, jongen. Lucas, zo moet je ook maar denken. Lucas, we gaan hem draaien.
1: Terug in de tijd met Klaas Vaak.

0: even naartoe gedraaid. Voor Lucas daarom, Oompie Corrie met een poep en een zucht uit 1977 alweer.
1: Ja, klinkt zo lekker.
0: Ja.
1: Je blijft luisteren.
2: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Het klinkt zo lekker, je blijft er dan luisteren. Radio 1224. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hè. Maar de volgende verzoekplaat ga ik even meedraaien.

Voor alle luisteraars. Groetjes, Jannie Alders. Jannie, we gaan er geen één draaien. We gaan er twee draaien, dat weet je. En natuurlijk ook jij, Jannie, een hele fijne zondag toegewenst, hè? En veel luisterplezier, hè? En ik ga het even twee plaatjes draaien. Begin even een mooie plaat van de Sneeuwbal Trio. En erachteraan komt er nog één, maar welke dat is, weet ik nog niet. Dus altijd weer een verrassing. Deze is zo mooi, hè? De Zwarte Diamant. Sneeuwbal Trio.

Jazeker, we gaan even de volgende verzoekplaat meedraaien. Daarvoor gaan we even naar onze collega van de zaterdagmiddag. Van 3:30 tot 6 kunt u luisteren naar onze collega Wout de Wit, de Arizona. Als ik Wout de Wit zeg, schiet ik altijd in de lach. Ja, ik kan er ook niks aan doen, hè. Dan moet je eens mee kunnen kijken wat hij allemaal typt aan mij. Ja. Het is netjes, hoor. Het is netjes. Hey, goedemiddag, collega. Hij zegt, goedemiddag, DJ Klaas Vaak. Draai maar even wat mee voor jou en Sylvia. Dankjewel. Voor Ada. Voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Veel draaiplezier deze middag. Nou, dankjewel, Wout. Ja, zaterdagmiddag ben je er ook weer. Ja, gisterenmiddag ook, hè. Ja. Even lekker kunnen luisteren in het zonnetje. Heerlijk. Af en toe viel de wifi een beetje weg. Maar dan moest ik weer opnieuw opstarten en zo. Ja, je weet hoe dat gaat natuurlijk met die slechte wifi. En trouwens, heb jij je stekkertjes al lang gezet van je internet? Ja, volgens mij wel, want gisteren deed alles weer perfect. Wel de goede kleurcode aanhouden, hè. Er zit altijd een ene twisting in, hè. Nou, het werkt, dus het is allemaal goed gelukt, hè. Hey Wout, dankjewel voor je verzoekplaat. En het was weer lekker gezellig en grandioos gisterenmiddag. Even met plezier in het zonnetje zitten luisteren. Heerlijk. En dat doen we zaterdag weer, hè? Ja. Maar eerst even deze plaat. George Baker Selection en The Little Greenback. En uiteraard komt er ook nog een retour. Richting de Arizona Tu Studio.

Erik de Zwart hier. Bekend van Veronica, Radio Caroline, Hilversum 3, Radio 5, 3, 8 en natuurlijk de top 40. Nu wil ik graag bij Radio 12, 2, 4 werken. Kan dat?

0: Henk Wijngaard even naartoe gedraaid voor onze collega Wout de Wit van de zaterdagmiddag.
1: 1224 kilohertz op de middengolf. Dit is Radio 1224. Radio 1224 via de middengolf en het internet.

0: Jazeker, we gaan even naar de volgende verzoekplaat.
1: Peter Holland.
0: Wie?
1: Peter Holland.
0: Maar die ken ik niet.
1: Peter Holland.
0: Kennen jullie Peter Holland?
1: Peter Holland.
0: Ja, gisteravond was hij niet,
1: Peter,
0: hè?
1: Peter Holland.
0: Had een snippendag genomen, hè? Ja, gelijk hebt hij, hè? Want ik had vorige week een snippendag.
1: Peter Holland.
0: Ja, hou maar weer met je Peter Holland. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Hij zit op een of andere camping.
1: Peter Holland.
0: Ja, die. Hij zei, goedemiddag Klaas Vaak, ik heb vanochtend het verzoek ingediend.
1: Peter Holland.
0: Nee, vanochtend niet hoor, ik heb nog niks gezien hoor. Hij zegt, Klaas, we zitten lekker op het park, op de Veluwe.
1: Peter Holland.
0: Wil je speciaal wat voor Piet de Jong en Herma de Jong een plaatje mee op de draaien? En uiteraard ook voor Judith. En staat er nou? En Peterke, Peterke.
1: Peter Holland.
0: Hij zegt, succes vriend, en maak er maar wat geks van.
1: Peter Holland.
0: Ja, maak ze maar gek, zegt hij. Ja, dat ben ik zelf ook al. Dat is gewoon heel makkelijk te doen, hoor. Hey Peter, dankjewel. En de groetjes daar natuurlijk aan Judith. En natuurlijk ook aan de rest van de mensen. Die Piet de Jong en Herma de Jong. Die daar lekker zitten te genieten van de zon, hè, hoop ik.
1: Peter Holland.
0: Ja, hou maar weer, Peter. Hij moet het inhalen, hè. Gisteravond was hij er niet.
1: Peter Holland.
0: Ja. Je vroeg een plaatje aan van de Wico's.
1: Peter Holland.
0: Met de ijsberg. Nou, die gaan we draaien, Peter. Hey, dankjewel voor je verzoekplaat en geniet ervan, hè.
1: Peter Holland.

Hij had zijn les niet goed geleerd. Want hij meende dat de ijsbeer ergens anders vandaan kwam dan uit het noorden.

Peter en Judith en zo, hè, allemaal wel goed insmeren, hè, in het zonnetje. Hè, ja. Dus wel even genieten van dit weer. Hè. Ja, het houdt even niet op, maar goed. Ach, ach, misschien komt het allemaal wel weer terug. Hè. Ja, ik weet maar nooit natuurlijk, hè, hier in Nederland. We zitten niet in Spanje of zo, hè. Wel, in Spanje hoef je nou ook niet te zitten, hè. Het schijnt ontzettend heet en warm te zijn daar in Spanje. Nou, mijn kleindochter en de aanstaande mannetje, die gaan vannacht ook rijden naar Frankrijk en zo, en naar Spanje. Ja, ach. Nou ja. Vakantie, hè? Ja. Ja, die vakantietijd komt eraan, hè, voor iedereen allemaal, hè. Tenminste, als je vakantie neemt. Hé, hey, maar ik ga even naar het volgende verzoekplaatje toe. Daarvoor ga ik even naar Ada Hensen. Ada, goedemiddag. En Ada tikte deze kant even op via de WhatsApp. Goedemiddag, Klaas Vaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf. En Sylvia, dankjewel. Voor Wout en mezelf. Voor iedereen die meeluistert. En dankjewel. Veel draaiplezier. Nou, Ada, dankjewel, hè. Ja, jij uiteraard ook veel luisterplezier, hè. Ja, en dan gaan we even wat draaien. Ja, wat? Ik weet het al niet. Maar Ada die vindt altijd wel een heleboel mooie plaatjes. Hè? Ja, die vindt een heleboel plaatjes mooi. Dus dat gaat allemaal goed komen. Nogmaals, Ada, dankjewel. En ik heb voor jou als eerste de Paladijns een plaatje. En de tweede, weet je nog niet? Die komt er vanzelf achteraan. Ada, dankjewel.

0: Highway en Twisting Patricia even naartoe gedraaid, hè? Jazeker. Voor onze Jannie Albers ook, hè. Wat gaan we doen? We gaan even naar een...
1: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
0: Een verzoekje. En de volgende plaat wordt even aangevraagd door Ina. Goedemiddag, Ina. En ze zegt tegen mij van graag een plaatje voor Marcel, voor Janneke, voor Berend en voor Dini. Voor de Zwarte Tulp, voor Peter en Judith, voor jou en je vrouwtje. En allemaal de groetjes namens Ina. Nou, dankjewel Ina. Ja, dan zegt Ina, ja dan ga ik draaien voor je. Maar ja, wat wil je horen? Ja, dan zegt ze van draai maar iets van Jannes of Josje. Ina, ik kan nooit kiezen. Ik kan nooit kiezen, joh. Ik ben altijd zo zwak met kiezen. Ik draai ze gewoon allebei. Eentje van Jannes en eentje van Josje. Ja, dat lijkt me veel makkelijker. Ja, opgelost weer. Geen probleem. Nou, we hebben nooit een probleem hier bij Radio 1224, hè. Want dat gaat allemaal aan zijn leien dakje. En dat hoort ook zo, hè. Begin even met een plaatje van Jannes. Deze hele mooie plaat eens. En uiteraard komt Josje erachteraan voor jou, hè. Hey Ina, dankjewel. En een hele fijne zondagmiddag toegewenst. En blijf lekker luisteren naar Radio 1224, hè.

Voor die plaat van Ina, Josje, jazeker, de zilveren vogel. En we gaan even naar de Duitse heuvelen. Doen we even met de Sunstreams.

aan de grens van de Duizuivel. Die mooie plaat van de Zeurstreams. Hier is je groot bij geworden hoor. Die plaat van Frans Duits. Jij denkt me dat je alles mag van mij. Heerlijke curve van André Hazes.

0: En uit het hoge Groningen vandaan, hè?
1: Hier zijn de hits, het heet Hit Radio 1224.
2: Radio 1224.
3: Altijd piraten hits.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Luister mee.
2: Via de middengolf op 1224 kilohertz.
3: Radio 1224.
0: Jazeker, de volgende verzoekplaat wordt nog een keertje aangevraagd door Jeroen uit Harderwijk. Jeroen, goedemiddag nogmaals. Hij zegt, wil je een mooie plaat meedraaien van het Legato-team? Putten. Ik nam een meisje mee voor iedereen. Dus Jeroen neemt een meisje mee voor iedereen. Begrijp je dat zo goed, Jeroen? Jij neemt een meisje mee voor iedereen. Jeroen, de meeste mensen hier die luisteren zijn al getrouwd of zo. Ja, we zijn al bezet. Maar goed, maakt niet uit. Jeroen, ik heb er klaarstaan voor je. En uiteraard komt er nog eentje retour richting Harderwijk. Ja, zo zijn we dan, hè? Hier op Radio 1224. We krijgen wat en we geven het gewoon weer terug. Hè? 24 uur per dag, 7 dagen per week. Altijd wel een lekkere versie, hoor, heb je uitgezocht. Hoor eens, lekker mono!

Jeroen, ik onderbreek deze even, want dan ga ik gewoon even een andere versie ervoor zoeken. Want dit was echt oh, vreselijk. Even voor jou deze. En dan gaat je legato-team nog een keer.

hij klapt er wel weer lekker in, hè? Die plaat van John de Bever en zo. En de rest allemaal van de koekoek, koekoek. Nou, ik probeer het nog één keer. Jeroen. Deze is iets anders, maar goed.

0: Ja, het klinkt een beetje als een orkaan in mijn koptelefoon hier. Dus, oh, vreselijk, man. Jeroen, dankjewel, hè. Wout, het is gewoon een pannenkoek. Een pannenkoek in je onderbroek.
1: Ik ben leeuw, ik ging niet ver van mij vandaan. Dicht op de bubbel met de grotten ligt er aan. Dus ik stapte, oh ja, dat doe ik al.
0: Alles uitleggen aan die Wout de Wit.
1: Wacht, je zei...

0: veel te fijn.
1: NTT, ik ben piraat. Hoorde je hier even op Radio 12 bij 4. Het is 4:30 geworden op de studioklok. Op deze zondag 31 mei 2026. Ach, wat gaan we weer richting de zomer, hè? Tenminste, nou ja, de zomer richting. Hij is al een beetje begonnen, hè? Nou, we gaan even van links naar rechts. Doe even.

0: Helene Fischer met Ademloos.
1: In de ochtend.
2: Ja. Goedemorgen, meneer.
1: Goedemorgen. In de middag.
0: Goedemiddag.
1: En in de avond.
3: Goedenacht, vrienden.
1: Altijd luister jij naar Radio 1224.
4: Radio 1224 op de middengolf.
3: Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette.
1: Op de 1224 kilohertz.
3: Letztes glas im steen.
1: 245 meter.

0: verzoekie.
1: Ja, de volgende plaat wordt even aangevraagd door Ronald Huisman. Goedemiddag, Ronald. Daar in het Montfort, Linschoot. Hey. En de volgende plaat is even bestemd voor DJ Katinka, de K3 van Rossum, de chauffeur van Bert van Rossum. Even kijken wat mevrouw Benschop, Radio 1224.nl. Voor het hele team, Erik van Raamsdonk, voor Edwin van Zanten. En voor Johnny Benschop, of ik de volgende plaat even mee wil draaien. Ja, natuurlijk, hè. Komt-ie, hè. Feet is los. Schoenen op tafel. En maar mee dansen, hè. Hey, Ronald, alsjeblieft.

Wilma en een klomp en een zeiltje. Bijna 4:50 alweer, hè? Kijk deze nog. Ron Brandstede.

met die grote shows allemaal. En die grote hit was dat toen die tijd, hè. Ja. Herken je dat allemaal nog? Ja, we zijn al een beetje ouder, hè. Sommige mensen die luisteren. Dit is Harry Wijmans. En geef me 10 minuten van je tijd.

Elvis Presley, terug in de tijd. En Wooden Heart, weet je wel van die film met dat poppenkastspelletje. Ja. Ah, zo'n heerlijke film ook, hè. Heerlijke muziek ook van Elvis. Django Wagner. Die komt naar huis.

plaat hoor. Heerlijk. Jack de Wagner, ik kom naar huis. Maria, ja joh. Je hebt ook natuurlijk ook de cashversie, maar dan moet je altijd een beetje opletten of je niet de cashversie pakt. Ik heb er wel eens een handje van, hè, dat ik de verkeerde pak, maar goed. Hey, goedemiddag nog. 4:58. We zijn nog een uurtje bij, hè. En de volgende verzoekplaat wordt even aangevraagd door Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Goedemiddag Henny, grote vriend. Of ik heb plaatje wel meedraaien van de vrouw buiten. Dus hij zegt, Klaas, je draait mooie muziek. Klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn. 429 lampjes, 3 discobollen met 57 lampjes, 4 kaarsen en 1 slang met 329 lampjes. En een fijne zondagmiddag namens Henny de Graaf. Henny houdt van lampjes. Ja, ik hou ook van lampjes. Maar als je op de camping ziet, ik heb overal lampjes. Allemaal lampjes. Als de radio 12-2-4 aanzetten, gaan ze allemaal knipperen. Het kan ook zijn dat ik stroomtekort heb. Hè? Ja, je weet het maar nooit.

de Vrijbuiters. Vrijbuiters met adieu, mijn liefste, heb ik genomen deze keer. En natuurlijk komt er nog een plaatje achteraan richting Alphen aan de Rijn. Hey vriend, dankjewel. Geniet van de plaatjes en blijf lekker luisteren.

Even toegedraaid voor Hen in de Graaf uit Alphen aan de Rijn. In plaats van de stemmingmakers en de opsporingsambtenaar. Zomerhits op Radio 1224. Richard van der Weijden en Benny Dantko. Ja, lekker! Zeven minuten over vijf.

Het was nacht. In het dorp Lunteren stond ergens een donker huisje in een woonwijk. Slechts één verlicht raam toonde aan dat het bewoond was. En het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot.

zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. In de warme woonkamer van het donkere huisje in Lunteren schoven de platen en singles van de bekendste piratenplaten door de ruimte. Lange rekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, het zij groot, het zij klein, kon zich hier terugvinden. Want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waarin Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de donkere gebogen figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan. De volgende plaat is voor alle amateurs en luisteraars van Radio 1224. Opgewonden luisterden de luisteraars van Radio 1224 naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op het plaatje van het sneeuwbaltrio die gedraaid werd. Niemand schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Joop Ruitenbeek rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen. En toen het liedje van het sneeuwbaltrio uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde Joop zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, dit was 1224. Kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport.

Robert van Hemert en Zoet, Zout, Zuur. Deze plaat kan niet ontbreken, hè? Hazes is nog steeds de basis. Hier is die hele mooie plaat van André Hazes. Een kleine jongen. Je mag mee zingen, hoor. Zachtjes, hard en vals.

andere hazes en kleine jongen. En dan zit je heel vroeg 's ochtends op de camping. En dan luister je naar dit. En dan hoor je die vogeltjes. En dan denk je, oh heerlijk hè, de zomer. Het is zo'n mooie plaat van Andy Tielman.

0: Nelis Leeman was dat. En oh, Marianne. Ja, heerlijk hoor. 5:30 hier op Radio 1224. We gaan nog even van Lucas en Gea.
1: Avondzon, weer langzaam.
0: Van links naar rechts. Ja.

0: Lucas en Gea. En rood zijn de rozen. Nou, ik heb ze ook wel eens een keer andere kleuren zien. Maar ze zijn peperduur. Och.
1: Welcome to Sunday.
2: Gouden, ouwe. En de hits van nu.
1: Dit is Radio 1212.

0: met deze warmte kan je beter gaan zwemmen, hoor. Ja, heerlijk lijkt me dat, hè. Linse Hille was dat, hè. Die kwam jou tegen.
1: Ja. Radio 1234.
2: De mooiste muziek hoor je hier.
1: Wat een mooie muziek.
2: Radio 1224.
1: Altijd 4000 hits.
0: Dankjewel, Lieke. Ga even zwemmen, hè. In de Bacardi-lemmen. Hier op Radio 1224 op deze zondagmiddag.

Radio. En dat doen we even met deze plaat van Boney M. Terug in de tijd. I've seen the boat on the river. Ach, heerlijk op het water. Lekker dobberen. Lekker heerlijk. Oh. Goedemiddag, 6:10. We zijn nog 10 minuutjes bij je. En dan gaat ook de non-stop er weer op. Maar eerst even deze plaat van Boney M. Hè. Heerlijk. Je mag meezingen.

formatie Boney M. Onder andere deze van I See the Boat on the River. Net als met de Rivers of Babylon en zo. En weet ik wel. Ach, ach. Jan en Zwaan.

zo'n van die plaatjes waar je een beetje mee gaat zingen. Van la, la, la. Nou, dat ga ik me niet doen. Nee, nee. Goed, de volgende plaat gaan we even draaien. Dat is een streepje van Just in de Wild.

Even op de studioklok. Het is ruim 1 minuut voor 6. Dat betekent dat we gewoon weer de uitzending gaan staken. En het over gaan geven aan de Bob de Nonstop. Of nee, Robert-Jan de Nonstop. Luisteraars, ik bedank u voor het luisteren, voor de groetjes, de verzoekjes.

29 graden hier in de studio. Het is lekker warm geworden. Ga ik wel weer sauna zitten. Alle collega's die gaan draaien voor u afgelopen aankomende week. Niet afgelopen, maar aankomende week. Heel veel draaiplezier en heel veel succes toegewenst. Maak er wat van, kanjes. Jullie kunnen het. Luister weer gezellig mee. Nou weet ik niet of vanavond onze oom Joop Ruitenbeek om 10 uur aanwezig is. Ja, dat weet ik niet, hè. Want

0: voor zometeen. Eet u smakelijk. Dat gaan wij ook even doen. En tot volgende week zondagmiddag, 2 uur, na een uurtje met. Dan ben ik er gewoon weer, hè. Tot aan de vakantie ben ik gewoon, op zondagmiddag ben ik er gewoon. Nogmaals, dank u wel. Maak er wat leuks van deze zondagavond. Bye bye, zwaai zwaai. En blijf lekker luisteren naar Radio 1224.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een brand in een woning in Rotterdam Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
2: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: 1224 weerbericht.
1: Er kan in het oosten nog een bui vallen, maar in de rest van het land is het droog. Gewaait een zwakke tot matige noordwestenwind die naar het westen draait. In de nacht blijft het overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kan er een bui vallen. 'S Middags is het wisselend bewolkt met ook kans op wat regen. Het wordt zo'n 21 graden in het noorden tot mogelijk 25 in het midden en zuiden van het land en het waait morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het droog, maar krijgen we in het noorden en westen wel meer bewolking. Waaien doet het nauwelijks. Na morgen is het weer wisselvallig met regelmatig regen en vooral op dinsdag en donderdag kan daar onweer bij zijn. Vanaf het weekend wordt het weer droger. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten-hits.

Test 1-2, test 1-2 aan de radio. Even een bijzondere goedenavond op de zondagavond. Even de Arizona aan toestel. Radio 1224.nl. En natuurlijk via de middengolf uiteraard. 1224 kilowatt middengolfband. Goedenavond op deze zondagavond. Het is de 31ste mei.

22 graden momenteel, midden van het land. Nog wel als amateurs en luisteraars een goedenavond. Even de Arizona aan toestel. Radio 12-2-4 natuurlijk, hè.

en laat gerust even weten waar die aan staat. Uiteraard, ja. Nummer natuurlijk in de RDS te vinden van je radiotoestel, hè. Ofwel van de player, ja. Teenager is it. En de hoop. Baby hold now, ja. Even de microfoon iets zachter zo, ja.

toontje lager op de radio en stiekem gedanst. Oh, eentje, één keer is genoeg, hè? Ja. Johnny Ising is dit en feest in het hooi.

Johnny Ising. Face in het hooi. Je luistert even naar de Arizona op de zondagavond. Goedenavond allemaal. En ook Jeroen, dankjewel voor je berichtje. Jeroen, de oud-ijzerboer. Vanuit Harderwijk. Hij zegt, draai een plaatje van Mike Griek. En ik hou van de handel. En doe maar mooie piratenplaatjes. Nog even voor iedereen en de groetjes vanuit Harderwijk.

Ik heb hem klaarstaan, kerel. Dus gaat helemaal goed te komen, hè. Ook gaan we natuurlijk bedanken Klaas Vaak vanmiddag op de radio. Tussen 2 uur en 6 uur. En daarvoor zat Robert-Jan van Mennekom de Lettik een uurtje met. De classics. Een beetje 8:15 ben ik bij je. Radio 1224.nl. En op de middengolf 12.

0: Morgen weer een vroeg dag, hè?
1: Ja.
0: Ook Marie van den Burg, goedenavond, Geel. Teddy Beetje. Hoppa, Marie.

Ja, dan waren ze weer Tai Tai en Chili Mexicana. En daarvoor draaiden we Mike Griek. En ik hou van die handel. Even rijden voor Jeroen, de oud-ijzerboer vanuit de Harder.

0: Ast. Ja, ik was eigenlijk van plan. Ik sta op wachten daar, ja. Maar ik drukte deze per ongeluk aan. Op de grote stille heide. Niet zo lekker van kwaliteit, maar goed, ja. Kan gebeuren, hè?
1: Ja.

ik wist het wel. Schrijf Mark van de Burg Piraat. Je kan het ook niet laten, hè. Dat draaien, ja. Nou, ik dacht, ja. Vervulde me even. Ik denk, nou, ik

Hey Piraat, weer live. Ja, ik ben er weer bij hoor, schrijft hij. Rij voor jezelf ervaren. En voor het hele Radio 12-2-4-team. Jan Heikamp, Peter en Judith. En iedereen die lekker luistert. Draai we weer wat moois mee, maat. En succes weer. Dankjewel, Mark.

nogmaals een goedenavond, amateurs en luisteraars. Je bent even verbonden op de zondagavond. De Arizona is bij je. En om een uurtje of tien komt Mr. Joop Ruitenbeek.

de Burg. Oftewel, teddybeertje. Deze ook even voor jou, hè. Ja. Schuim eens hier dus op de radio. Yeah.

schuimmuseer eens even gedraaid. Voor Mark van den Burg. Teddy Beertje. Ophaling deel 1. Het plaatje komt uit 84 alweer. Hij ligt lekker lui op de bank, schrijft hij.

0: koffie en de aanmaak limonade. Ja. Om het weg te spoelen, de koffie natuurlijk. Ja. Zulke slechte koffie, maar ik... En straks de oranje zomer, Arizona.
1: Ja, klopt.
0: En Leentje,
1: ja.

Oh, wat zeg je nou, Barretje? Oh, wat lees ik nou? Ja, maar Helene Hendricks, ja, ja.

Maar ja, Mark, je kunt niet alles hebben. Nee. Maar goed, niet ook, als zouden we nog ruzie krijgen, ja.

0: gaan we naar Viola Holt.
1: Doet hij, ja.
0: Die rent niet meer zo hard. Nee, ik ook niet meer hoor. Nee, nee, nee. Die kan ik nog wel bijhouden, denk ik. Maar ik pas Marik 30,5. Ja. Drie koningen.

het wordt donker hier, hoor. Ja, krijgen we een bak regen, denk ik. Of het waait over, hè. Kan ook maar zo, ja. Genoeg gepraat, Tukke X was dat. We gaan naar de nieuw voor. En hier is V.

waren ze weer, de New Four op de radio. En Victoria. Mark van den Burg zegt, heb je ook plaatje van het radioensemble en meisjes in bikini? Ik zeg, ja, jawel, die heb ik wel. Draai maar even mee voor alle vrijgezelle dames namens Teddy Beertje. Zou het helpen, maar ik weet het niet. Je moet er maar snel achter de dames weer aan, hè? Ja.

hij is nog steeds vrijgezel, hè, die Mark van den Burg. De Radio Ensemble en Meisjes in Bikini. Als ik dat plaatje heb gedraaid, dan hebben we het ook over John Spencer. Want alle meisjes, die willen kissen. Ja.

De Sunstreams natuurlijk gedraaid op Radio 1224. En lieve Frans, ik schrijf je hier. Dit zijn de Vrijbuiters. En dans met mij, Corina.

passen. Dana Dream Band en Zandvoort aan de Zee. Ja, lijkt me ook niet zoveel, hè. Maar aan nou een stuk koeler geworden. Zo'n beetje 21 graden in het midden van het land. Maar ja, de 30 graden en zo benauwd hoeft voor mij ook niet, hoor. Zeker niet. Zeker niet.

de 2.0 uitvoering natuurlijk. Jan de Zwaan en het dorpsfeest. En er is Sieneke. En ik doe wat ik wil. Jongens hier. Radio 1224. En natuurlijk veel plezier. Ja, zo is het.

0: Henk Hoogland op de radio en jeetje Mina, zei die zo, hè? Oh, de zon komt hier door de studio heen. Er staat een gebouw voor die iets hoger is. En dan schijnt het op het raam. En dan komt zo de studio weer in. Ja. Ah, jeetje, middag, zei die zo, ja. Wees blij dat hij schijnt, hè?
1: Ja.
0: Toch wel, want ze verwachten vanaf dinsdag, geloof ik, regen, hè? Ara, die schrijft ook, Wout, goedenavond. Draai even een mooi plaatje mee voor jezelf. Voor Mark van den Burg. En iedereen die lekker luistert en afgestemd zijn op 1224. Succes. En draai maar een paar leuke platen mee. Gaan we doen, Ada. Komt eraan, hè. Dankjewel. Gaan we onder andere doen met Frans Bauer. En ik heb er ook eentje klaarstaan van Henk Damen.

0: Vanavond rond de klok van uurtje of 10, denk ik. Joop Ruitenwijk vanuit Studio Lunteren. De Big Boss, hè?
1: Ja.
0: En die neemt je mee tot aan 12 uur middernacht. De hekken

plaatje geleid voor Arra. Henk Damen en zij valt op de DJ. Ja, de pekkie. En een voor Frans Bar.

open. Ik kan wel aan de telefoon lezen, toch? Ja. Goedenavond, Jan. Welkom natuurlijk, hè. 8:58. Draai niet zo heel lang meer, hè. Tot echt uiterlijk 9:30 ben ik bij je. En om 10:00, hè, Mr. Joop Ruitenbeek. Vanuit de Lutterse Land. Als je een beetje is bijgekomen van de Cornfield Festival, dan is hij weer fris en fruitig aan de radio, hè. Ja. Misschien de cowboyhoed nog op, ik weet het niet. Oh, die mag ik zeggen, hij moest zeker van Groningen komen.

plaatje gaat mee die kant uit. Het gaat niet zo hard als de Indycar, hè. Koken dag jou, hallo. Poepoe. We hebben gelijk de verkeerde. Ik moet deze hebben. Ja. Ga niet de live het voeren.

0: Manuele Dick en neem mij nog één keer in je armen.
1: Neem mij nog eens in je armen.
0: Hij blijft lekker, hè? Ja, gauw ouwe. Dat wel natuurlijk uit 1982. Ah, dit is ook een oudje, hoor. Ja. Vrij buiten op de radio. Even voor jou.

zijn de stuntvogels nog een keer op de radio. En jij bent jaloers. Nog een paar plaatjes vanaf deze kant, Studio Veenendaal. En dan schakelen we straks over naar de non-stop. Tot die tijd. En dan Joop Ruitenweek vanuit de

vind hem zo mooi, hè. Ja, ook, ja. Kanaalscheiding, lekkere plaat. Stuntvogels op Radio 1224.

vroeg beginnen, laat thuis. Ik bedoel, op tijd thuis. Mag het open, ja. Hits op de radio. Terug in de tijd met Moeland. In de morgen, in de zon. Ik hoop het. En dan achter de stuur, lekker wat.

Muziek van Hollands Glorie. Ja, Radio De Vrije Piraat. Vanuit Gelderland natuurlijk, hè. Ook even gedraaid voor Joop Ruitenbeek. Hij is er om uurtje of tien. Of hij moet tegelijk achteraan schakelen. Zou kunnen, want ik ga ermee stoppen en sluiten. Ja. Morgen weer op tijd bedje uit, hè. Ja. Dan is het weer maandagmorgen. Ja. Trouwens, huishoudelijke mededeling. Voorlopig geen zwarte tulp op de radio. Waarom niet? Hij gaat met vakantie, ja. Ik wens je een hele fijne vakantie toe. Echt met de zwarte tulp. En natuurlijk, vrouwtje, ja. Geniet er lekker van. Kom heel weer terug, hè. Bedankt voor het luisteren allemaal. Dankjewel voor de reacties. Natuurlijk. Even op de zondag.

natuurlijk op de middengolfzender. 1224 kHz op de AM. Zoals gezegd, zometeen Joop Ruitenwijk vanuit de Piraten der Blunteren. Succes daar. En anders ben ik je weer zaterdagmiddag, 2:30. Net achter George van Dongen en zijn Miranda aan, uiteraard. Bedankt voor het luisteren, fijne werkweek. Fijne zondagavond. Jan Schuif, Jan Heijkamp, dank voor de plaatje, vriend. Fijne avond en nog werk ze morgen. Ik ga na een weekje rust ook weer voeren.

Hey, bye bye, zwaai zwaai, de groetjes. Namens Wout en Ara. Fijne avond. Ja, dat is heel snel, hè. Zullen we nog maar even eentje achteraan draaien? Ja, dat kan wel.

0: Bye bye.
1: Hoi.
0: Was weer topmaat. Dank voor de platen. Namens Markje.

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: van nu live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond.

zondag hadden je de laatste dag van de maand mei, hè? Ja, 31ste. Volgens de juni, 1 juni. Dus wel bijna halverwege ben in de zomer, hè? Ja. Goedenavond, 12-2-4, Ruitenbeek bij je tot de middernacht hier op deze zender. Ik kijk even de weerberichten, maar dan krijg je van de week wel minder weer en meer buien. Ja, kan ook niet uitblijven als ik zo

Nou, de zon die daalt langzaam helemaal weg hier bij de zendmast van 12 en 4. En wij gaan wat muziek draaien. Je kan reageren, weet je, via onze website radio12.nl. Dan kan je altijd wel WhatsApp op 06 126 5528.

0: Hilversum. De enige echte Joop Ruitenbeek.
1: Ja, ja, ja. Een zomerplaatje gaan we mee beginnen. Nou kan het nog. Ik denk het nog niet. Hey, we gaan het morgen pas doen. Een hele week met buien en zo. Ken je deze nou van Kid Rock? Ja. Ken je die? All Summer Long. Nou, laat hem maar komen. We zijn er klaar voor. Goedenavond. Ronald was er ook, hè. Ronald daarin.

Dat was een hit in 2008. Hè. Ik weet het nou goed, ik reed in Amsterdam met de auto. Met de elke dag hoor ik hem. Kid Rock hier op jouw 12-24 ook nog een keer ter herinnering, zullen we maar zeggen. Ja. Ik heb hem ook nog in Nederlands. In Nederlands heb ik hem ook vaak. Dit is echt origineel natuurlijk, Kid Rock. Ja.

Johnny Kendall hier op de 12.4 de Nederlandse uitvoering van Camouflage. Ja, ja, Camouflage ruim kwart over 10. Dit is die Christian Anders. Heb door Emily. Bye.

0: Houd je uit, wat is dat, 73 geloof ik zo. Christian Anders in het Engels, of in het Engels en Duits natuurlijk, vertaald uit het Engels. Ja, je lacht maar, je lacht maar. Emily was dat, ja. Wanneer die Duitsers sprachen was dat, ja. Babs,
1: mijn nichtje Babs is country zanger, ze heeft net een singeltje uit. En ja, we hadden er eigenlijk na die tijd gepland, maar als u het erg vindt, dan doen we het nou even ook. Goed? Oké, doe maar joh.
2: Oké, Harry, start de sound mixer maar.
1: Nee, wacht nog even. De soundmixer die heb ik pas na afloop besteld. Maar kijk, hier heb je Trio de Lahiti.
2: Harry, wat hebben we nou hoofdproof?
1: Die jongens die zijn hartstikke goed. Die kennen alles spelen, joh. Die kennen alles spelen. Hé, hey, jongens. Die hebben op mijn bruiloft ook nog gespeeld. Weet je dat niet?
2: Nou, wat dan maar. Jolene,
1: nee, jongens, nee. Ken je dat? Jolene, van Dolly Parton. Ja? Oké.
3: Welke toon, hoor?
2: Nee.

is dat natuurlijk, hè. De bende van Buffalo Bill en een vertaling van Dolly Parton en Jolene natuurlijk. Zo'n Pien, zo'n Pien, zo'n Pien. Heb ik jou niet eerder gezien? Nee, heb je mij niet eerder gezien? Ja, klap maar weer. Ze klappen steeds. Ik weet niet wat het is, hè. Dit is even eigenlijk een verzoekje. Ik weet niet of je meeluistert. Vrijen, Eien en Wijnen. Hoop dat die meeluistert. Dat is de nieuwe vriendin, ja. Diddy Dan. Doe het nog een keer. Doe het again. 1, 2, 4. Ruit de bek bij je.

gezellig geweest. Een beetje nostalgisch vandaag. Hè? Vandaag de samenzwaard, dus ik kan rustig. Dilly Dan uit de jaren 75 of zo. Voor heel een poos geleden. Poos geleden.

en is dit een AI-uitvoering. De classics en dan vertaald in het Nederlands. Give me that horse, give me that peertje. Geef me even dat peertje. Dat kan, hè.

Hij is altijd lekker girls. Girls, girls, girls, de heren van Sailor. Dat is een matrozenpakje aan. Die kwam uit Engeland. Ze hebben wat hits in de jaren 70 gescoord. Deze bijvoorbeeld, hè. Girls, girls, girls en Sailor ook nog. En Traffic Jam, ken je die ook nog? Die hebben ze ook gemaakt. Ik ken er altijd aanvragen op verzoek natuurlijk.

0: Een niet zo bekende plaat van de New Four, denk ik, hè? Niet zo bekend. Dit is origineel in het Engels, de 1910 Fruit Company.
1: Hier volgt het verhaal van een oude kruidenier.
0: Luister mij.
1: Die tot op zijn hemd werd uitgekleed. Eerste bedrijf.

Ronnie en de Ronnie's en de originele titel van de 1910 Fruit Gum Company. En met dit is dan Simon, wist het wel. Hè? Simple Simon Says, zo heet het originele. Ja, Ronnie de Ronnie's ken je ook wel van beestjes en zo. Dat je zo hebt met al die beestjes en kevertjes over de plafond ziet lopen, over de muur en over zijn deken. Dat zou dan kunnen. Dat zijn de Guys and Dolls.

0: you.
1: Ken je nog vast wel, hè? There's a whole lot of love, a lot of loving in the world. En dat hopen we dan maar. Het is 10:15, 11:14.

je komt, daar schijnt, zegt men, altijd de zon. Steeds waren mensen om ons heen, maar eens

0: lijkt wel een beetje op die plaat van André van Duin, hè? Maar ook met het huilen en zo, niet weten, hè? Dat is als je huilt. Dit is Toen kwam de bui, Piet Bamberger van de Mounties, weet je nog?
1: Oké. Okay.

tumbleweeds. En je weet wel wat tumbleweed is. Hè? Dat is zo'n stuk gras. Dat is een ronde bol. Dat zie je vaak in die koperfilms. En door de woestijn zie je ze voorbij rollen. Hè? Die zitten niet in de grond vast. Die zijn gewoon los. Dat zijn bollen. En die rollen heen en weer, heen en weer. Tumbleweeds, ja. Rollend gras, zullen we maar zeggen. Heel apart. Gaan we op 11 uur in het nieuws.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Zantana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer: vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De beste hits.
3: De beste hits.
2: Een hele dag.

0: nummer van Bot. Kijk, ja, was hem wel, hè. Dit is Annie. Nummer van Annie. Ja. Wel leuk, hè, die saxofoon, ja.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.

0: 104 op de Middengolf.
1: Goedenavond, Gerard. Zeg ik ook Gerard. Wij komen. Even kijken wat je gestuurd hebt, Gerard. Ik ben heel benieuwd, hè. Ja. En wat Duits gaan we draaien hier in Valsevier? Nicole. Vertalingen in het Engels.

Beck met Mier. Ja, ik ga met jou wel mee, Rico. Ik vind het best. We pakken er nog één in het Duits, kan schelen. Maakt niks uit. Hè? Bijna kwart over 11 hier op 12:24. Dus Juliana Werding.

tegenwoordig hoef je als dame s'nachts nog niet die stad in te gaan. Dat is veel te gevaarlijk natuurlijk. Hè? Nee, dat wordt allemaal wel niet lui. Oké, allemaal ellende, ellende naar mij. Even een oudje, de Jim Pitney komt ook even aanlopen hier op 12:04. Kwart over 11.

0: is oud, ik weet het, ik weet het. Ik heb het nog ouder, hè. Ik heb het nog ouder. Even voor Baantje, hè. Baantje, let op, hè. Deze is nog voordat ik geboren was. Kan je nagaan, hè. Deze is voordat ik geboren was. Ja, echt wel.
1: Heb je je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
2: Radio 1224.
3: Hey, well, all right, sir. Here we go there. And what are you going to give for? I'm a 25 to give 30 now. 5.

0: Here we come, a lot of number 29 in. What are you going to get, Thorn? I'm a 25 to get 30 now. Five, put it up, pop another $40 on the made of 40 now. Five, put it up,
1: pop. Wat gaat hij snel, hè? Wat gaat hij snel? Even voor waar je was dat. Liro van Dijk uit 1956 van de vorige eeuw, kan je daar aan, hè? Dat is echt, nou, maar kan hij dan snel, hè? Die, de afslaan, ze hebben de afslaan bij de veilingen. Auctioneer heet hij, dat is

0: best natuurlijk. Ja. Ik heb er misschien niet gelegen. Ja, daar word je wel kalm van natuurlijk. Hè. Henk Wijngaard hier op jouw 1224. Het is 23:23. Hè.
1: Radio 1224. Ook te luisteren AM in Midden-Nederland. En via de livestream. Veel plezier!

0: gek is hier dat Hans even hier bijna half twaalf is. Zeggen we Den Haag en zeggen Den Haag. En zeggen ze, ja, je kunt dat taaltje.
1: Het is 12-12-12-2-4.
0: Ik hoor er altijd een bezem even doorheen. Dat is Tol Hansen. Goedenavond, 12.

Paul Hans, hij kwam uit Amsterdam. Net had je natuurlijk de reggae's uit Den Haag. We blijven even, gaan even terug naar Den Haag met een oudje van de Shocking Blue. Ken je deze nog? Ah, dat is heel ver verleden. Heel ver, ja. Ik wil het niet eens zeggen hoe lang dat geleden is, hè. Hallo duisternis. Hallo duisternis. Ik ben hier nou naar buiten.

0: Chris Caveras. En Shocking Blue, ook uit Den Haag natuurlijk, ver in het verleden.
1: All aboard the night train.
0: Neem je even mee op de nachttrein. Richting middernacht met Sylvia Zwart.

Sylvia Zwart hier op 12.24. Ik heb nog wat voor je. Dick van Altena, vroeger van Major Dandy. Weet je dat nog? De man met de klei noem ik hem altijd. De beter, hè? De klei zeggen ze bij ons hier aan Lunteren. Hij komt met de klei.

0: Dit is Joop Ruitenbeek.
1: Ik hoor dat jij nog wel eens met je antennemast aan het spelen bent.
0: De meest technische man van de radio.
2: Scheid computer.
0: De nachtburgemeester. Joop Ruitenbeek.

0: Kenny Loos, Louisiana Blues Club. Hey, kan je wat verder? Natuurlijk hoop je verder. Ga niet achteruit. Nee toch? Alsjeblieft. Ja. Even kijken wat dit is hoor, want het klopt is niet. Dat is goed bedoeld, maar... Even luisteren.
1: Hij zat zo boordevol.
0: Kijk, dat klopt dus niet. Want ik heb meneer Cash zelf. Maar dit krijg ik in één keer, krijg ik Lenny Koer. Nou, doen we die maar. Maar ik bedoelde meneer Cash. Ik kan niet alles hebben natuurlijk. Wel te rusten lang.

0: computer, hè? De troubadour, Johnny Cash. Het was gewoon Lenny Cool bij mij, dus er is iets fout gegaan. Ik weet niet precies wat het is, maar dat maakt niet uit.
1: Here lies Les Moore.
0: Alsnog Cash.
1: From a 44. No less, no more.

als je met je laarsjes omhoog ligt, net boven de grond uit met je laarsjes. De rest ligt zes plankjes beneden natuurlijk. Boet Heel, Ballad of Blue Heel moet ik zeggen van Nick Cash.

0: Tony Francis, hier op jouw 12 TV. Eigen vertaling uit het Engels natuurlijk. Maar hij is leuk, schoon, dus een mooie, vreemde man. Ja, ja, ik was het niet.
1: You're listening to an Orbin Optimi. The best choice there is.
0: Ken je deze nog? Niels Lofgren, weet je. Ik kom uit het hoge noorden uit Zweden, geloof ik, of zo. Uit Noorwegen, ik weet het niet precies meer, hè. Uit eind jaren 70, nee, dat is geloof ik 1979. Shine, shine, indeed.

heb het niet opgezocht waar het precies vandaan komt, maar de naam zegt het wel. Niels Lofgren is, ik zal het hoge noorden komen. Het hoge noorden van Europa, zullen we maar zeggen. De laatste vocale gaat rimmen, maar het is even voor de nachtploeg daar op de Goudsberg bij de Cornfield. De bewaking, zeg maar, daar. Even een plaatje voor jullie. Het laatste nummer is voor jullie. En dan gaan wij ook de lucht uit hier zometeen om 12 uur. Morgen om 7 uur zijn we er weer op 245 meter. En op internet gaan we gewoon 24 uur per dag door, hè. Hey, goeienacht allemaal. Groetjes. Dit

0: twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Extra.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp

Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond naar de knoppen.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood. Die zei gedurende het

0: kinderen houden van de bossen. Vooral van het indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in Boston zoveel dieren.
1: Oh, ja.
0: Als je daar vast ligt op de grond.

0: zoiets als Divi met verlas. Mag ik liever dan dat vorige spel?
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw:

0: 1224 weerbericht.
1: Het blijft overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kan er een bui vallen. 'S Middags is het wisselend bewolkt met ook kans op wat regen. Het wordt zo'n 21 graden in het noorden tot mogelijk 25 in het midden en zuiden van het land en het waait morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het droog, maar krijgen we in het noorden en westen wel meer bewolking. Waaien doet het nauwelijks. Na morgen is het weer wisselvallig met regelmatig regen en vooral op dinsdag en donderdag kan daar onweer bij zijn. Vanaf het weekend wordt het weer droger. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
2: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten hit.
2: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister